moest het belekken, het verlees. Op het meer moest nu te klaren, het werd een kees. Je probeert het te accepteren zoals het is. Ook het alles weer die zich niet vermissen.